0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen, waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: was just like a song when we were young.
1: De omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: Weet wat er speelt.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
3: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
2: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
2: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Het gaat om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. Het weer in het zuiden en oosten bewolkt met een bui. Elders is er kans op zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
1: De Radio 3 bij

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
4: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
3: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
5: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
3: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In China zijn honderden reddingswerkers aan het zoeken naar overlevenden na een ontploffing bij een vuurwerkfabriek. Zeker 26 mensen zijn omgekomen, tientallen mensen zijn gewond. Het is nog niet bekend hoe de explosie is ontstaan. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. 2 besmettingen zijn bevestigd in het laboratorium. De WHO vermoedt nog 5 gevallen. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden wel bevrijd worden. Het weer, veel bewolking en vooral in het zuiden en oosten een enkele bui. Het wordt 12 tot maximaal 16 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
6: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
5: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
7: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
5: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het cruiseschip de Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Zij mogen van boord in Kaapverdië, maar alle andere opvarenden niet. Het schip gaat doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Het weer, veel bewolking en vooral in het zuiden en oosten een enkele bui. Het wordt 12 tot 16 graden.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij On Air met Claire. Vandaag niet met Herman, maar met Claire. En Claire heeft ook een gast in de studio. Iemand waar ik ook wel eens radio mee maak in Nijverdal bij Hoi FM. En dat is Gerard.
1: Hallo.
0: Hoi, hoi. En Gerard gaat straks wel even wat over zichzelf vertellen. Die is ook heel kundig in radio maken en techniek. En die houdt ook wel van veel muziek waar ik ook van hou.
1: Kijk dan.
0: Dus dat is heel erg leuk.
1: Maar die heeft niet zo'n mooie tune als jij. Okay?
0: Een mooie tune, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Ja, daar ben ik heel blij mee dat ze die voor mij gemaakt hebben. Dus, maar het is vandaag dus bevrijdingsdag.
1: 5 mei,
0: ja. Gisteren de dodenherdenking. Een besmeurd monument op de Dam.
1: Ja, ik denk, hoe haal je het in je hoofd?
0: Ja, ik denk, blijf gewoon van onze spullen af.
1: Ja, toch?
0: Nou, ik weet niet of ze al weten wie het gedaan heeft, maar nou. Er zat wel een idee, allemaal verkleed in regen, outfits, dat ze niet herkenbaar werden. Maar ja, dat is tegenwoordig, doe een hoodie aan en je bent niet meer herkenbaar voor de camera.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, goed, de dodenherdenking verliep netjes. Ik geloof wel wat mensen waren gearresteerd, maar die waren vandaag alweer vrijgelaten, hoorde ik vanochtend. Dus, maar ik denk, ja, hoe gaan we dit nummer, hoe gaan we deze uitzending dan starten? Dan moet er natuurlijk wel een nummer komen wat een beetje over vrijheid gaat. En ja, ik was natuurlijk een hele grote Wham-fan. En ja, Wham maakte het nummer Freedom.

0: Davis Jr.
1: Like, you're a liar.
2: I'm not
1: picking for that. Yeah, just chop it
0: up and cut it on
1: our
0: hockey.
1: Dit is heel strange. Waar ben jij altijd nummer
2: uitgekozen? Ja, maar niet deze extended version, zal ik maar zeggen.
1: Nee.
2: Overigens, ken jij dit nummer?
1: Nee, ik ken dit nummer helemaal niet.
2: Het is Sammy Davis Jr. En,
1: ja, die ken ik wel.
2: Ja, die ken je wel, hè?
1: Ja, zeker.
2: Het nummer is de tune, de herkenningsmelodie van Beretta, oftewel Beretta's Theme. En dat was een politieserie uit de begintijd van de politieseries. Begin jaren 70. En het ging over, natuurlijk, Beretta. Die werd gespeeld door Robert Blake.
1: Ja,
2: dat was een beetje apart persoon, die Beretta. Niet zo'n heel goede politieserie. Maar de tune daarentegen, ja, die is 50 jaar na dato nog steeds.
1: En volgens mij hebben ze daarna heel veel tunes nog hetzelfde genre gemaakt.
2: Ja.
1: Beetje de blues erin.
2: Ja, precies.
1: Nee, maar het was heel leuk om te horen. Ik denk, nou, dan gaan we dat eventjes... Eventjes afdraaien.
2: Maar niet deze extended version van Claire.
1: Nee. Waarom die bleef doorlopen? Ik snap er geen bal van. Maar goed, er gebeuren wel eens radere dingen bij de radio.
2: Ja, dat is live radio, hè?
1: Ja. En je hebt ook wat nummers uitgekozen in onze playlist. En het volgende nummer had je ook uitgekozen. En daar mag je even wat over vertellen.
2: Dat is Tic-Tac-Toe. Bedoel je? Ja. Waarom heet dat nummer Tic-Tac-Toe? Ja, is een Duitse pop-rap groep.
1: Een beetje hetzelfde met...
2: En dit nummer is zo geweldig. Vind ik dan natuurlijk. Het begin jaren 90, een grote hit in Duitsland. In Nederland heeft het ook wel in de top 40 gestaan. Maar niet zulke hoge ogen gescoord. Ja, het gaat natuurlijk over een jonge dame. Zij zingt over haar aan drugs verslaafde vriend. En ze vraagt zich af, waarom?
1: Ja. Waarom?
2: Waarom?
1: Maar ik hoor dus dat als we hem willen draaien, er zit nog één muziekje achter. En dan gaan we eerst even een lekker muziekje van Siel luisteren. En daarna gaan we naar Waarom van
2: Tic-Tac-Toe.
1: Tic-Tac-Toe.

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Und ja, Tic-Tac-Toe, heerlijk nummer om weer eventjes te horen. En jij hebt hem uitgekozen, hè?
2: Ik heb hem uitgekozen, ja.
1: Ja,
2: ja, en ja, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Het is 35 jaar oud inmiddels, dit nummer. Maar als je die tekst ook luistert.
1: Ja,
2: en de manier waarop ze het zingt, het komt bij mij komt het binnen.
1: Ja, dat komt zeker binnen bij die dames. Die zingen het echt uit het hart. En ja, ik had de luisteraar al beloofd. Ik zeg, ik heb hier een gast. Ik heb... Als je jezelf eens even lekker...
2: Gast aan tafel.
1: Een gast aan tafel naar gasten. Ik ben ook wel eens bij jou geweest in de studio. Bij Hoi FM in Nijverdal.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is destijds zo goed bevallen. Dat je afgelopen vrijdag weer geweest bent.
1: Ja, hartstikke gezellig daarom.
2: Ik denk dat we daar gewoon een gewoonte van moeten maken.
1: Ja, één keer in de maand kom ik even lekker gezellig naar Nijverdal.
2: Ja, is een goed plan.
1: Ja,
2: ik vind het wel.
1: Het is leuk om bij een ander in de keuken te kijken.
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
1: En jij hebt mij daar van live gevraagd. Maar dat ga ik nou bij jou doen. Wie ben jij?
2: Ik ben Gerard van Dijk. De leeftijd zal ik maar achterwege laten. De mensen die de camera ingeschakeld hebben, die krijgen wel een idee. Ik kom inderdaad, woon nu in Nijverdal. Oorspronkelijk kom ik uit de omgeving van Rotterdam.
1: Dat kunnen we wel een beetje horen.
2: Een beetje kan je dat wel horen, ja toch?
1: Ja, dat mag toch?
2: Dat mag toch. En sinds een jaar of 4,5 inmiddels in Nijverdal gaan wonen. En toen eigenlijk direct, vrijwel direct bij Hoi terechtgekomen.
1: Nooit eerder radio gemaakt?
2: Nee, nooit eerder radio gemaakt. Wel overal in het land en zelfs daarbuiten gedraaid op feestjes en partijen.
1: Je draaide wel?
2: Ja, ik draaide wel heel regelmatig. En ik ben getrouwd met een lieftallige dame genaamd Marianne.
1: En volgens mij luistert ze en kijkt ze mee.
2: Ja, dat hoop ik wel. Dag Marianne. En die komt uit Schiedam. En ik ben toen destijds, het achterste van mijn tong laten zien, speciaal voor haar naar Schiedam verhuisd.
1: Oké.
2: Om haar, zeg maar, voor mij te winnen.
1: Ja, voor
2: en dat
1: de
2: is toen gelukt.
1: Huis.
2: En dat is al inmiddels 42 jaar geleden of iets
1: maar
2: dergelijks.
1: Maar hoe kom je dan ooit in Nijverdal terecht?
2: Ja, gewoon over de A18 en weet ik het allemaal. Nee, ik zocht eigenlijk wel een vrijstaande woning. En in het westen van het land is dat eigenlijk onbetaalbaar.
1: Ja.
2: En toen ben ik inderdaad mij breder gaan oriënteren. En zodoende ben ik in Nijverdal terechtgekomen. Ook zijn bepaalde streken waar je eigenlijk niet wil komen. Ik wil niemand beledigen, zal ik ook niet doen. Maar die sluit je dan uit. Te veel noordelijk wil ik niet, te veel zuidelijk wil ik niet.
1: Nee, want in Groningen had je ook een vrijstaand huis voor een prikje kunnen krijgen.
2: Precies, nou dat stond niet op ons verlanglijstje.
1: Nee,
2: dus het is Nijverdal geworden en dat bevalt heel goed.
1: Ik heb er ook eventjes gewoond.
2: Ja, daarom. Ja. Dus je weet er alles van. Mensen zijn aardig, mensen zijn vriendelijk.
1: Ja.
2: En toen ben ik bij de radio terechtgekomen omdat ik toch wat wilde integreren. En op die manier heb ik mijn steentje bijgedragen. Eigenlijk wilde ik iets in de techniek gaan doen. Maar ik kwam al snel terecht bij Hoi FM Sport. Elke zaterdag van 2 tot 5 presentatie. Daar ben ik mee begonnen. Als onze vaste technicus Marlijn een keertje niet kan of niet wil. Dan kan ik inmiddels ook de techniek overnemen. En van het een komt het ander. Ook de televisie ben ik toevallig ingerold. Omdat er een oldtimer dag was. En ik zei van nou is goed. Daar wil ik wel een verslagje van doen. En voor je het weet, doe dan elke week één of twee items opnemen. Was eigenlijk niet de bedoeling, maar is wel heel erg leuk.
1: Het is een beetje verslavend, hè? Radio maken en maken.
2: Precies. Ik maak ook sinds, laten we zeggen, ongeveer een jaar of zo mijn eigen radioprogramma. Soms samen met een lieftallige, schone jonge dame.
1: Nou, dankjewel.
2: En ik doe de techniek voor een ander radioprogramma. Dat heet Tijd voor Toen. Dat zit vlak voor mijn programma.
1: Die heren heb ik ook ontmoet.
2: Ja, dat zijn twee rechtens. Zij noemen zich de platenmeesters.
1: Oh,
2: woordspeling.
1: Ja. Ja,
2: en die
1: leuk.
2: draaien, ik draai ze, maar die hebben alleen maar Nederlandstalige muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en ook soms wel wat nieuwe. En daar doe ik dan de techniek voor. Ik zorg ook dat de plaatjes die zij uitzoeken, dat die op de spreekwoordelijke draaitafel liggen.
1: Kijk.
2: En dat is zo'n beetje wat ik zo'n beetje in Nijverdal en bij Hoi doe.
1: Ja, heb je nog andere leuke hobby's?
2: Andere hobby's?
1: Nou, volgens mij een muzieksoort waar je een beetje hobby...
2: Muziek is een beetje mijn hobby. En, ja. En een beetje mijn andere hobby heeft vier wielen. Dus wat jij met vier poten hebt, heb ik met vier wielen.
1: Ja, de oldtimer.
2: Ja, precies. Dus.
1: Ja, leuk. Leuke hobby. Kan veel geld in zitten altijd.
2: Ja, zeker. Maar een hobby mag geld kosten.
1: Dat vind ik ook. Moet je niet tegen mijn man zeggen, hè?
2: Nee.
1: De hobby mag geld kosten. Nou, ja, paardensport. Wat zeggen ze toch altijd? Dat een paardenvrouw komt te sterven, valt er niks te erven.
2: Ah.
1: Ja, dat zeggen ze altijd, hè? Maar dat heeft hij wel een beetje gelijk in.
2: Oké.
1: Ja. Dus,
2: maar er zijn ook paardenvrouwen die best wel veel geld verdienen.
1: Nou, Ankie van Gutsven, hè? Nou, die heeft het goed gedaan.
2: Precies,
1: of Tineke Bartels. Ja, dat zijn ook goede zakenvrouwen. Maar over het algemeen kun je veel geld wegbrengen naar de paardensport.
2: Ja, precies. Ja.
1: Nou, en dan hebben we nog een leuk nummer nu. Die heb ik uitgekozen. Dat is een nummer een beetje uit mijn middelbare schooltijd. Was dat toen we op Buslo lagen. Zeg je dat wat, Buslo?
2: Nee, Buslo is een plaatsje, toch?
1: Nou ja, nee. Buslo is een recreatieplas.
2: Ah.
1: Ja. En die ligt aan de A1. En Buslo is eigenlijk ontstaan doordat de A1 werd gemaakt. Ze hadden zand nodig. En daar hebben ze de uitgravingen allemaal gedaan.
2: Okay.
1: Dus dat is wat je hier hebt, dat lage veld bij Wierden. Dan heb je daar dus bij Willep. Tussen Willep en Twello, daar heb je dus, daar gingen we met fietsje vanaf Deventer, gingen we daar lekker recreëren.
2: Zwemmen.
1: Ja, en daar associeer ik dit nummer altijd aan, More Than Words van Extreme. En ik weet dat wat klasgenootjes van mij, die gingen toen naar een concert van Extreme. En ze waren live niet zo heel erg goed toen. Maar ja, ik vond hem wel goed tijdens het concert, het tribute concert van Freddie Mercury. Toen denk ik, het is maar net hoe je dan...
2: Ja.
1: Qua stem ben.
2: Misschien had hij toen zijn dag niet.
1: Dat denk ik. Maar More Than Words, je zult straks in het nummer horen dat getik tegen die gitaar aan. En dat deden wij vroeger altijd mee of we die tik konden halen. Dus nu even More Than Words.

0: Yes, Itzilia Romley met Hemel en Aarde. Weet jij nog waar Itzilia Romley bekend van is geworden?
1: Van het Songfestival.
0: Ja, ook, maar oh. Daarvoor, hoe ze haar...
1: Nee, vertel.
0: De Henny Huisman Soundmix Show.
1: Oh ja, dat is waar. Dat is
0: ja,
1: waar.
0: Dat deed ze Oletta Adams.
1: Oh ja, precies.
0: Ja.
1: Maar qua stem lijkt ze ook wel sprekend op Oletta Adams.
0: Ja, bijna precies hetzelfde. Ja. Maar ja, ik draaide haar, want het Songfestival komt eraan. Maar ja, Nederland doet niet mee, hè?
1: Nederland doet niet mee, maar we kunnen het wel gewoon zien op de NOS.
0: Ja, dat heb ik al gehoord. Dat, ja. We hadden dat vanochtend bij een andere radio-uitzending, vonden dat een beetje laf. Want ze doen niet mee en ze willen de AVRO-TOS wil niet meedoen, maar het wordt wel uitgezonden op Nederland.
1: Ja, ik kijk
0: toch altijd op de BBC, want ik vind Graham Norton altijd een fantastisch commentaar geven.
1: Ja, precies. En de finale is op zaterdag 16 mei aanstaande.
0: Oké.
1: Dat is alweer snel.
0: Dat is alweer heel snel. Ja, nou ja, geen Nederlandse inzending dus dit jaar. Dus dan moeten we het af en toe maar doen met de leuke nummers die Nederland ooit heeft gemaakt voor het Songfestival.
1: Ja, of Italië. Italië.
0: Ja. Noem maar eens een wat voor nummer vind jij mooi?
1: Angelina Mango. Dat nummer is vorig jaar verschenen. Heeft ze vorig jaar of het jaar ervoor, wil ik vanaf zijn. Dat heet La Noia. Dat had wat mij betreft kunnen en wellicht wel moeten winnen. Dat is de Italiaanse inzending voor het Songfestival van 2025.
0: Okay.
1: En de inzending van dit jaar vind ik dan weer wat minder.
0: Dat die heb ik nog helemaal niet gehoord, omdat het niet in Nederland leeft.
1: Nee, precies. Dat is Sal da Vinci. Maar weet je wat het leuke is aan het Songfestival in Italië? De weg ernaartoe, zal ik maar zeggen.
0: Oh.
1: Ja, de weg ernaartoe, dat is het festival van San Remo. En dat is altijd in maart. Ja, in maart ongeveer. En daar doen dan alle grote Italiaanse artiesten mee. Om een plekje zeg maar te kunnen bemachtigen op het Songfestival. Maar ook de upcoming talents. En Sal da Vinci is een van die upcoming talents. En dat gaat eigenlijk een beetje als het Songfestival zelf. Er zijn een aantal avonden waardoor je kan kwalificeren voor de finale.
0: Okay.
1: En op de finale avond wordt er dan bekend wie naar het Songfestival mag. En vorig jaar was het dus Angelina Mango. En dit jaar is het Sal da Vinci. Misschien kunnen we Angelina wel vinden in de database. Dat is
0: gaan we, zo meteen, we gaan zo meteen, we gaan eens even zoeken. Dan
1: we
0: kunnen,
1: gaan
0: kunnen
1: even
0: we
1: zoeken.
0: De luisteraars dat even laten horen. Ja. Want normaal gesproken doe ik altijd een Songfestival lijstje. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht dat je aan te doen.
1: Nee, maar je hebt nog tijd, Claire. Volgende week kan je ook nog...
0: Kan ook nog, hè? Ja, dat kan inderdaad. Nou, wie weet. Maar ik heb bij mijn Songfestival lijstje vaak wel muziek staan die niet zo heel... Niet die hele grote hits. Weet je trouwens wat het grootste hit is geweest?
1: Van het Songfestival?
0: Ja, ooit. Commercieel. Waar ze het meeste geld mee hebben verdiend?
1: Dat weet ik niet.
0: Euphoria van Loreen.
1: Ja, dat geloof ik best. Ja, geloof
0: en dan heeft ze het een paar jaar daarna weer gedaan met Tattoo. Maar dat was niet zo'n financiële succes als wat Euphoria was. Dat was natuurlijk heel bijzonder dat ze dat toen deed.
1: Ja, was en er zijn meer deelnemers die meerdere keren meegedaan hebben aan het Songfestival.
0: Ja, degene die twee keer heeft gewonnen en één keer geschreven heeft. Johnny Logan.
1: Precies.
0: Ja.
1: What's another year?
0: Ja,
1: precies.
0: Ja, en die treedt ook nog steeds op.
1: Die treedt nog steeds op, precies.
0: Maar vroeger was het toch wel vaak dat Britstalige landen wonnen. Hè?
1: Ja.
0: Engeland heeft natuurlijk ook op het Verenigd Koninkrijk een paar keer gewonnen.
1: Mm-hmm. Is wel lang geleden volgens mij.
0: Bucks Fizz, dat kan ik me nog herinneren.
1: Making Your Mind Up.
0: Yes, en wat recenter was, denk dat ik toen net met mijn man leerde kennen, denk ik. Was Katrina and the Waves. Was een Amerikaanse, maar die deed voor Groot-Brittannië mee.
1: Ja,
0: Love Shine a Light.
1: Ja.
0: Was een goed nummer. En dan wisten ze al van tevoren dat hij ging winnen. Ja, dat was toen. Maar nu weet je dat dus niet met de televoting.
1: Nee. Precies.
0: Nee.
1: Ga jij het volgen? Het Songfestival?
0: Weet ik eigenlijk niet. Misschien op de BBC nog even.
1: Volgens mij
0: gaat... Wie ging dat toch? Henry Schut ging dat presenteren.
1: Ja.
0: Dat vond ik heel bijzonder. Dat is normaal bij de NOS. Hij werkt bij Studio Sport.
1: Ja, precies.
0: Dat haalde ze echt van, heeft hij verstand van muziek dan? Misschien is hij best wel heel leuk.
1: Ja, we gaan het meemaken. Althans, ik denk niet dat ik zelf ga kijken. Misschien meekijken als de televisie toch aanstaat.
0: Ja.
1: Maar ik ga niet bewust naar het Songfestival kijken. Overigens hebben we bij Hoi een programma. Dat heet Een Beetje Songfestival.
0: Okay.
1: En dat is de naam zegt het al, helemaal gewijd aan het Songfestival. Dat is elke vrijdag om 6 uur 's avonds om 18 uur. Een beetje Songfestival. En dan komen alle Songfestivalnummers van Vroeger. Van Vroeger komen aan bod. En ik meen aanstaande zaterdag is er een special op Hoi FM. Om 6 uur 's avonds tot, wie zal het zeggen, tot laat in de avond over het nieuwe Songfestival.
0: Okay.
1: De 2026 versie.
0: Dus luisteraars kunnen daar even op instemmen op Hoi FM.
1: Zou ik zeker doen.
0: Want wij hebben een samenwerking natuurlijk. Radio 350 en Hoi FM.
1: Zo is het. Zo is het, Claire.
0: Ja, dat dan moet wel om te blijven bestaan.
1: Ja.
0: Moet je samen gaan werken.
1: Ja, ik vind het ook niet erg goed. Samen met jou gezellig.
0: Nee, is heel gezellig. Dus nou ja, dan gaan we dus eventjes terug naar Groot-Brittannië. Dan gaan we geen Songfestival klantje. Maar wel een leuk artiest met een lekker genre. Come Back and Stay van Paul Young.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdi zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: On Air with Claire.

0: Ja, Why Timmy Wiley van Anita Meijer. Maar daarvoor hoorden we nog een lekker nummer. Thank You for Being a Friend. En toen zaten we al, waar kwam dat ook alweer uit?
1: Uit de televisieserie.
0: Golden Girls.
1: Ja, precies. Ja, precies.
0: Ja, die drie dames of vier dames. Of nou ja, één
1: hele... Op leeftijd.
0: Hele, op leeftijd, ja, inderdaad. Volgens mij leeft het volgens mij niemand meer van.
1: Nee, dat komt... Ze waren toen al inderdaad op leeftijd. Ja. En die serie is misschien wel 30, 40 jaar oud.
0: Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Dat
0: ja.
1: jij dat nog meegemaakt hebt, Claire.
0: De Golden Girls, ja, ja, zeker heb ik dat meegemaakt. Ja, met Estelle Getty. Dat was, die speelde de oude oma. Volgens mij is die nog het oudste geworden.
1: Ja, die is nog het oudste geworden. Ja, precies, ja. precies. Eigenwijze oma was dat.
0: Ja, en ik had het verkeerd. Ik denk dat is van, de serie, van een andere serie. En hij zegt, nee, die heb ik op mijn stickje staan.
1: En die staat nu klaar. Dat was van Cheers.
0: Yes.
1: En dit is de herkenningstune daarvan.
0: Komt-ie.

0: Nou, Gerard, deze afkondiging mag jij weer
1: mag
0: doen.
1: Mag ik hem doen? Dat was Frans Gall en Ella Ella. Dat nummer is uit de jaren 80 en dat ging over Ella Fitzgerald. Ella Ella Ella heeft het.
0: Oh, en dat wist ik dus niet.
1: Nee, nou ja, dan leer je nog eens wat, Claire, op deze dinsdagmorgen.
0: Ja, dat vind ik wel heel leuk om te weten. Want wij hebben ons hondje vernoemd. Nou, ons hondje heette Ella. Ja. Ze leeft nu niet meer. Maar die heette dus zo. Dus heel leuk om te horen dat dat dus eigenlijk Ella Fitzgerald was.
1: En je had ook in de jaren 70, als ik me niet vergis, een wereldberoemde televisiereclame over Ella, of met Ella, met Ella Fitzgerald. Dat was voor Memorex. En die zong dan een keiharde noot, of een hele hoge noot. En dan sprong het glas en de reclame.
0: Memorex, die ging, dat was van Candy.
1: Van die bandjes. En dan was de reclame van, is it real or is it
0: Ella? Ja, Memorex. Ella, dat kan ik nog herinneren, had ik een stereotoren van.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat kocht je bij de Tandy. En dat was ook wel in Amerika heette dat de Radio Shack.
1: Ja.
0: Jeetje, ja, lange tijd. Dat bestaat al jaren niet meer.
1: En diezelfde Frans Gall, die dit nummer Ella Ella zong, heeft in 1965 het Songfestival gewonnen voor Luxemburg. Met Poupée de Cire, Poupée de Sang.
0: Ook weer een leuk beetje.
1: Ja, die uitspraak is misschien niet helemaal goed, maar zoek het maar op. Het is een nummer van Serge Gainsbourg. En dat was in 1965 de bijdrage voor het Songfestival van Luxemburg. En de winnende bijdrage.
0: Kijk, heel goed.
1: Als we nou toch over het Songfestival bezig zijn.
0: Toevallig hoorde ik vanochtend Mart Hoogkamer zeggen. Wat werd hem gevraagd of hij ooit aan het Songfestival mee wou doen. En toen zei hij, nee. Ja, dan moet ik wel Engelstalig of Italiaans of Frans gaan zingen.
1: Ja.
0: Want dat Nederlandse klinkt voor geen meter. Op Europees podium.
1: Ja, precies.
0: Dat had hij wel een beetje gelijk.
1: Daar
0: heeft
1: hij wel een punt. En vroeger was het verplicht als je deelnam aan het Songfestival.
0: Ja, in je moerstaal.
1: In je moerstaal te zingen. Hè?
0: Ja.
1: Hadden wij Nederlanders toch een minpuntje, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Maar er waren wel meer landen met een minpuntje, hoor.
1: Ja, precies. Maar Frans of Italiaans klinkt perfect.
0: Klinkt gewoon altijd heel erg mooi.
1: Ja. En Spaans bijvoorbeeld. Ook zo'n mooie taal.
0: Ook zo'n mooie
1: zingen.
0: Taal, ja.
1: En we hoorden net waarom van tic-tac-toe. En dan blijkt dat het Duits toch ook wel mooi zou kunnen zijn.
0: Nou ja, ik weet nog Nicole met Ein bisschen Frieden.
1: Ein bisschen Frieden, ja. Die heeft ook een keer het Songfestival gewonnen, als ik me niet vergis.
0: Ja, met Ein bisschen Frieden, Ein bisschen Freuden.
1: Ja, precies.
0: Ja, jeetje. Ja, veel
1: toen was hij nog piepjong, als ik me niet vergis. 17 jaar
0: met
1: slechts.
0: Haar grote gitaar op schoot.
1: Ja. En voor het nieuws draaide je ook nog de Pet Shop Boys, Claire.
0: Ja, de dierenwinkeljongens, zeg ik altijd.
1: De dierenwinkeljongens. En het grappige is, datzelfde nummer, Go West, is ook uitgebracht door de Village People.
0: Yes.
1: Maar ook in het Nederlands, zelfs twee keer, door Akda en de Munnik in 2004. Ja. En de Zware Jongens natuurlijk.
0: Ja, dat is een voetballiedje geworden.
1: Het is stil aan de overkant. Ja. Precies.
0: Hebben we dit jaar al een Nederlands voetballiedje? Volgens mij nog niet.
1: Nou, dat zal vast nog wel komen. Ben ik bang.
0: Ja, nou, het nummer wat ze dus wereldwijd willen gebruiken, dat schijnt niet zo heel erg geweldig te zijn. Dus daarom willen ze Shakira vragen. Maar dat hit wat ze nu heeft voor een bepaalde animatiefilm, die willen ze dat ze die gaat gebruiken.
1: Shakira.
0: Ja, nou, die lijkt heel erg op het nummer die ze toen voor Zuid-Afrika.
1: Oh ja, Waku.
0: Ja, die lijkt daar heel erg sprekend op. Dus misschien gaan ze die toch wel wat vaker instarten. Maar goed, het volgende nummer wat ik ervoor heb staan is eigenlijk best wel heel triest. Want de zanger leeft niet meer. Oh. En die is twee keer eigenlijk. Die had een hersentumor. En Maria Fredriksson. En dat is geopereerd. En dat is volgens mij een jaar of 10-15 goed gegaan. Ja, en helaas is ze een paar jaar geleden weer overleden. Ze maakte dit nummer. Ze zat in The Rockset samen met Per Gessler. En hebben heel wat leuke nummers gemaakt. Zelfs Ankie van Gunsven heeft goud gewonnen op een van hun nummers, Fading Like a Flower. En wij gaan even luisteren. Dit was een van de eerste hits die ze hadden. Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en toen dit een hit werd. The Look van Roxette.

0: zwoel nummer van Bruce Springsteen. Prachtig om hem nog weer een keer terug te horen. Maar ja, ik zei al, hij wordt eigenlijk niet ouder, maar hij wordt wel ouder.
1: Ja, hij wordt een stuk ouder als hij tenminste de videoclip ziet van zijn laatste single. Overigens, die vond ik ook wel erg goed. En ik vond het ook erg sterk dat hij iets durft te zingen over het gebeuren in Minneapolis. Want okay. Dat wordt toch, word je toch niet in dank afgenomen als je daar tegen reageert. En er zijn best ook wel in die videoclip zijn er ook best wel heftige beelden te zien.
0: Okay,
1: maar hij durft er toch aan.
0: Ja, knap.
1: En het is een prachtig nummer, ook nog eens. Dus de Streets of Minneapolis, dat is dat.
0: Ja. Dus niet de Streets of Philadelphia.
1: Nee, precies.
0: Of...
1: Dat is natuurlijk naar aanleiding van die gebeurtenissen met de ICA in Minneapolis.
0: Is het nummer, is het op dezelfde melodie van de Streets of Philadelphia?
1: Nee, hoor, zeker niet. Het is okay. Wel de opbouw en alles is wel hetzelfde. Ja. Maar het is echt een separaat...
0: separaat nummer.
1: Ja.
0: Dus even een aanradertje om toch even te gaan luisteren.
1: Ik vind hem goed en met name vanwege de
0: het verhaal wat
1: het verhaal wat erachter zit. Precies.
0: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt.
1: Ja, en de lef die hij toch heeft om dat aan de orde te stellen. Want nogmaals, dat wordt je niet in dank afgenomen door de heer Trump.
0: Nee, zeker niet. Nee. Maar goed, ze hebben er maar mee te leven. Ze hebben er zelf op gestemd. Zeg ik altijd maar.
1: Ja.
0: Aan de ene kant durf ik, ik snap het ook wel, want ik ben een paar keer in Amerika geweest. Ik snap wel dat er is ontzettend veel verschil tussen rijk en arm. En ik snap wel dat er wat arme mensen graag wat anders willen. Maar of het op deze manier moet, nee.
1: Nee, dat lijkt me ook niet.
0: Nee, het is, maar goed, een bijzonder land vind ik het.
1: Ja, ik zou er nu absoluut niet meer naartoe willen. Ik ben er ook geweest in 1993 was dat. Het was een avontuur.
0: Ik vond het ook een avontuur. We zijn de Westkust en de Oostkust geweest.
1: Ja.
0: Ook met een camper rondgetuurd. Dat is een prachtige parken. Dat kunnen wij ons niet voorstellen.
1: Nee, wel, want ik was er ook.
0: Ja, jij wel, ja. Maar dat we hier Natura 2000 hebben, nou, dat is gewoon een lachertje daar.
1: Ja,
0: dat is daar prachtig, die park. En allemaal heel goedkoop toegankelijk. Je koopt zo'n pas en je mag alle parken.
1: Ja.
0: Ja, en alles is goed geregeld met bus. Zelfs met de rolstoel heb ik de Grand Canyon gedaan en Bryce. Allemaal goed te doen. Niet lek gereden en... prachtig om te zien, maar om daar nu even naartoe te gaan, niet zoveel zin in.
1: Ik zou het zelf niet doen.
0: Ik vind het heel moeilijk om een vakantieland nu te kiezen waar je naartoe gaat.
1: Duitsland,
0: ja, of Schotland. Dat was de planning om naar Schotland te gaan.
1: Ja, maar Claire, in Schotland, they drive on the wrong side of the road.
0: They do, that's why you... daarom moet je wel in een Engelse auto rijden, dat is wel makkelijker.
1: Maakt het dat makkelijker of juist niet?
0: Maakt het juist veel makkelijker.
1: Ja?
0: Okay. Ja, want dan ben je ervan bewust dat je links moet rijden.
1: Oh ja, precies.
0: En tegenwoordig heb je allemaal automaten, maar zelfs schakelen met links is... niet zo moeilijk hoor.
1: Nou, ik zou jou vertellen. Zo heb ik het geleerd. Want mijn ouders hadden zelf geen auto.
0: Ja.
1: Maar mijn oom wel. Oom Martin, dat was mijn favoriete oom. En dan mocht ik altijd naast hem zitten. En dan mocht ik schakelen. Maar
0: dan moet je met links.
1: Dan moest je natuurlijk met links schakelen. En zo heb ik het geleerd. Zo heb ik misschien ook wel die tik eraan overgehouden. Wie zal het zeggen. En in het begin zei hij van 1, 2... Maar later mocht ik dat dan allemaal zelf bepalen. Of ik dan op moest schakelen of terugschakelen. En ik zodoende ben ik dus eigenlijk een beetje op die vierwielers terechtgekomen.
0: Aha, kijk. Maar ik vraag me dus werkelijk af of straks de jeugd nog weet hoe ze moeten schakelen. Want eigenlijk zijn alle auto's tegenwoordig bijna automatisch.
1: Nou ja, bij elektrische auto's heb je niet eens meer
0: een
1: versnellingsbak.
0: Dat hebben wij, dus ja, heb je geen versnellingsbak. Maar we hebben nog wel een cabrio inderdaad met een versnellingsbak. Ja.
1: Okay.
0: Ik heb ook nog steeds mijn rijbewijs voor een auto met versnelling.
1: Ja.
0: Ondanks mijn MS, maar ik moet elke 5 jaar moet ik een rijtestje doen. Wat ik altijd ontzettend leuk vind om te doen. En de examinator die dat dan doet, zegt elke keer: Oké, Claire, tot over 5 jaar.
1: Oké, dus jij moet elke keer opnieuw.
0: Om de 5 jaar. Je krijgt niet meer voor 10 jaar je rijbewijs, maar voor 5 jaar.
1: Oké.
0: Ja,
1: en dan moet jij opnieuw examen?
0: Nee, het is gewoon een rijtest.
1: Oh, ja.
0: Gewoon of je capabel bent, of je goed kan remmen. En het lachwekkende met die moet je remtest doen. Die had ik thuis al lang geoefend met 80 km/u en dan bam op de rem. Toen zegt ze, dat hoeft maar vanaf 50 kilometer per uur. Ja, en ik weet nog dat ik het deed. En toen zegt ze, en toen greep gelijk de rembekrachtiging en ABS greep erin.
1: Ja.
0: Zegt ze, hoef je niet meer nog een keer te doen. Jij kan wel remmen met je auto.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Ja. Of jij voldoende kracht in je...
0: Ja, dat is wel heel belangrijk. Maar ik weet wel, ik heb laatst op de fijne dagen handbediening uitgeprobeerd. Ik wou wel eens even weten hoe dat is.
1: En?
0: Ook prima te doen.
1: Ja?
0: Ja, dat kon je allemaal uitproberen. Ik denk, dat is hartstikke leuk om te doen. Dus mensen met hoge dwarslesies kunnen ook nog gewoon auto rijden.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat mocht mijn benen echt niks meer kunnen doen, dan gaan we gewoon lekker door met handbediening.
1: Maar jij kan nog gewoon met je benen...
0: Ik kan

0: Bij als paardenruiter leer je dus je paarden meer op stem te rijden.
1: Okay,
0: ja, okay. Dat hij daarop reageert.
1: Okay.
0: Ja, dat is gewoon... ja,
1: dus je geeft hem niet een porretje?
0: Nee, ik kan hem geen schopje verkopen als hij stout is, nee.
1: Nee, maar vroeger had je die cowbola's en die hadden toch van die
0: sporen.
1: Van die sporen.
0: Ik heb wel sporen om, maar ze doen niks eigenlijk.
1: Okay,
0: ja, okay. Nee, ik kan niet het deeg geven wat je doet om bijvoorbeeld opzij pootje over te gaan en dat soort dingen.
1: Dat niet.
0: Nee, dat doe je met stemhulp en okay. Dan zeg je om en dan geef je een heel klein tikje met de zweep en dan weet hij welke kant hij op moet en okay. Dan gaat hij pootje over.
1: Okay. Pootje over.
0: Ja, dat is even makkelijk te zeggen. Ja, wijken of appuieren heet dat heel chic.
1: Oh, chic.
0: Maar goed.
1: Het is wel een chique sport, hè?
0: Nah.
1: Paardensport, toch?
0: Nah.
1: Is wel elitair, of mag ik dat niet zeggen?
0: Niet meer, joh.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee,
0: nee. Nee, dat zeggen ze ook van golf, hè. Dat is in Nederland heel elitair. Maar in Schotland, waar ik vandaan kom, dan speelt iedereen golf, hè. Ja. Alleen de stad waar ik vandaan kwam, wat achter golfbanen. Dus ja, zo elitair is het daar niet. Je hoeft daar geen GVB te hebben om een baan te spelen.
1: Nee?
0: Nee, niet zoals in Nederland.
1: Nee?
0: Nee.
1: En waarom is dat dan in Nederland wel?
0: Dan zijn ze bang dat je de baan kapot slaat. Ja, alleen zoals St. Andrews, waar de golfbaan alle tijden zit, de oudste golfbaan ter wereld, zeggen ze dat daar golf begonnen is. Dat is op uitnodiging, maar je hebt geen GVB nodig.
1: Niet?
0: Nee.
1: Nee. Kijk eens aan.
0: Nee, dan kun je dat gewoon... Maar tennis was toch vroeger ook elitair?
1: Nou, vind ik nog wel een beetje, hoor.
0: Ja?
1: Vind ik nog wel een beetje.
0: Beetje tennis? Nou...
1: Ik vind het wel... vroeger heb je hem weer.
0: Is dat Rotterdam?
1: Nee, dat is Haags.
0: Of Haags, maar dat is ook wel...
1: Maar het klinkt zo leuk.
0: Het is ook Deventers.
1: Vroeger. Is dat zo?
0: Okay. Ach, lekker Adamta.
1: Dat weet ik dan weer niet.
0: Ja, dat is ook weer Deventers.
1: Nee, maar vroeger keek ik veel tennis.
0: Ja.
1: In de tijd van McEnroe en Björn Borg.
0: Ja.
1: Maar nu beginnen ze zo te kreunen en te schreeuwen en te doen. En,
0: ja, daar is Monica Seles ooit mee begonnen, hè, met ja. Dat gekreun.
1: En al die kleding vertegenwoordig met 100.000 verschillende kleurtjes en, ja. En tatoeages en alles. Dat vind ik niet bij tennis horen. Maar dat is mijn persoonlijke perceptie.
0: Mijn opa was tennisleraar en ik ben opgegroeid in all white. Dat je in wit
1: ja,
0: moest.
1: Ja, maar dat moet nog steeds bij
0: Wimbledon. Moet dat nog steeds.
1: In Wimbledon, dat vind ik top.
0: Dat vond ik zo leuk dat André Agassi altijd met zijn wielrenbroekjes onder de shorts. En toen kwam die Wimbledon met een wit wielrenbroekje en een witte ja. Short eroverheen.
1: Ja, zo hoort het.
0: En er was één dame en die droeg ook een short. Dat was not done eigenlijk voor de ladies. Die moesten een rokje aan. Maar ja, Martina Navratilova droeg een korte broek.
1: Ja, ja precies. Maar die had altijd de broek aan. Dus,
0: er was een halve kerel was dat ook. Hè. Nee, wel leuk. Ik kijk graag naar tennis op tv.
1: Nee, op het ogenblik niet.
0: Nee?
1: Nee, ik vind het niet meer zo leuk als vroeger.
0: We hadden natuurlijk een hele goede schotte. Andy Murray, die heel goed kon spelen. Ja.
1: Ja, precies. Precies. Zijn nou de Italianen die het een beetje voor het zeggen hebben, toch?
0: Ja. Ja, het is echt wel meer een krachtsport geworden. Maar dat vind ik ook... ik heb nog geleerd... surf volley. En met je gewoon backhand enkelhandig te spelen. En toen ik in Nederland wat latere leeftijd nog met mijn moeder ging tennen... dan proberen de leraren je dubbelhandig te laten spelen.
1: Ja,
0: zo heb ik het niet geleerd.
1: Nee, precies. Ik heb nog... toen de tijd dat ik nog tennis keek... toen had je alleen tennis nog op de BBC.
0: Ja,
1: Eurosport
0: klopt.
1: Bestond nog niet en alles.
0: Nee.
1: En mijn tante en die... bekende oom weer, die woonde in het centrum van Rotterdam en die hadden BBC. Dus ik ging gewoon voor halve finales en kwartfinales Wimbledon, ging ik naar Rotterdam vanuit Spijkenissen of Hoogvliet, waar ik toen woonde, om de tenniswedstrijden te kunnen volgen op de televisie.
0: Blijft wel
1: de BBC.
0: Mooiste ondergrond, hè, gas? Ja, leuk. Leuk daarom.
1: Those were the days, hè?
0: Ja, those were the days. Nou, het zit er voor ons bijna op voor het tweede uur van On Air met Claire. On Air met Gerard en Claire was het vandaag. En hartstikke gezellige uitzending.
1: Dat dacht ik.
0: Ja, en dus niet alleen de muziek, hè, maar ook gewoon lekker het onderling kletsen. Verhalen vertellen over de muziek. En waar sluiten we eigenlijk mee af? Wat hebben we er? We hebben een liedje erbij staan. Daar heb ik mijn kuur op muziek, maar dan de Whitney Houston versie. Maar toch is het originele ook hartstikke mooi om te horen. En dat is de Steve Winwood versie. En dat is Higher Love van Steve Winwood. Dus daar gaan we zo naar luisteren. En wij zeggen allemaal tot volgende week.
1: Ja, een hele fijne bevrijdingsdag.
0: Ja, voor de mensen. En volgende week hebben we weer een feestweek. Want dan zit Hemelvaart zitten volgens mij.
1: Dat is donderdag dan.
0: Volgende week donderdag. Ja. Dus het zijn allemaal feestdagen.
1: Ja, precies.
0: Dus voor degenen die vrij zijn, allemaal een hele fijne bevrijdingsdag. Voor degenen die moeten werken.
1: Ook een hele fijne bevrijdingsdag.
0: Niet ambtenaren, dus ook een hele fijne dag vandaag. En tot volgende week.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 12 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijk gemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.
7: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reynders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
5: 92.3
2: FM.
6: Let me say the sense, baby.

0: Radio 350.
1: Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water.

0: kopen. Meestal laat het stil, die hoeren ga je hier voor geld verkopen.
1: Tweemaal geschoten op jullie.
2: Wat schiet in de straat?
3: In welke gemeente?
2: Amsterdam,
4: Instagram.
3: Neemt u door.
5: Dit is Radio 350.
6: Weet wat er speelt.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reynders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reynders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwest is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 35.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Man.
1: Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
2: 3FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 5 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
4: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
3: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond hier vanuit studio Radio 350. Welkom bij het programma Licht van Liederen. Dit keer met een thema herdenken en vrijheid. Twee mooie gedichten en het programma eindigt zonder afkondiging met het gezongen Wilhelmus.

Laten we even stil zijn en denken aan wat is geweest. Aan de mensen die voor ons vochten, aan de angst en alles wat werd gevreesd. Laten we even stil zijn voor iedereen die niet meer leeft. We mogen nooit vergeten wat een ellende oorlog geeft. Laten we even stil zijn, slechts 2 minuten lang. Het is alweer lang geleden, maar nog steeds zijn de mensen erg bang. Laten we even stil zijn. Het mag zich nooit herhalen. Er zijn al oorlogen heel dichtbij. Ik gruwel alleen al van al die verhalen. Laten we even stil zijn. Dit doen we elk jaar. Laten we de vrede goed bewaren en respect hebben voor elkaar. Laten we gewoon even stil zijn. Want het hoort er immers bij. Door al die dappere helden leven wij nu weer zo vrij.

Vrijheid ligt niet op straat. Je kan het niet zomaar even oprapen. Het is leven zonder angst. Vrij kunnen zijn in je doen en laten, met elkaar, leven in harmonie, laten zien waar je voor staat. Vrijheid is ook dankbaarheid aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën, verzekeringen en hypotheken.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
3: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
2: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En er deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
4: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
3: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
6: Verzekeringen en hypotheken.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet. Een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afrotros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, opus 47 van Antonin Dvořák. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modalto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit andante molto uit zijn Salve Regina RV 616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotitsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Allemande, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, ja, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mis.

Gioacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petite Mis Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit het tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen en dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het negenkoppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor en natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia, onder leiding van Myung Woon, zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolf Adam, dat is de naam van de componist, en de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

U deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regionalistiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk, natuurlijk uit de vijfde symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

0: concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheid

0: De veiligheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn